Oui, bado na kupenda des zushu au plaisir de nos amis auditeurs. Bonjour Kaka Bruno, niko na kufata vizuri kutoka Majengo. Ni mama Christevi naomba wimbo wa Fally Medei iweze kunifurahisha mimi na wote ambao wanafuata kipindi chako, hasa wazee wangu wote na wote ambao na familia, kwa jina mama Christevi kutoka Majengo. Medei Fally Pouba.